0: is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. Die 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Hierdie is jou stasie.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Die jouw stasie Top 40. Elke zaterdag 9 tot 12 op die stasie waar jij saak maakt.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip & Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die meest veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

En daar is natuurlijk al tijd zijn, zo voor 6 minuten na 6. En baie dankie voor allemaal wat saamkeert. Joh, daar is een machtdom van mensen voor saamkeert. Dus Philip wat daar bij ons is, Isaac, Lastrus en Fissie, Kees en dan Jorgen. Als ik zo vinnig ga, die blij, Neil is daar, Linda, Moses, Reptile, Anthony is daar, Andy is daar, Alexander is daar. En wie is nou nog? Judith is ook daar, samen met ons. Baie dankie, ja. En Philip sê, hy sit daar reeds op die stoep, morgen. En de koffie drink. Ja, die Philip, ek gaan jou nou nou join daar op die stoep met een lekker kopie koffie. Ja, maar ons moet nou eerst so'n bietjie nog muziek maak. En ja, dat is donderdag, soos ek net ook gesê, so'n bietjie koeldag is bij ons in die Weeskap. Ja, niet te slecht nie, maar ja, het kon daar ook een bietjie warmer gewees het hier. Ons het allemaal laatst week gedink, so, maar dis hier lekker. Ja, ek het amper al my, my, hoe sê hulle, my carefully designed topless G-string uitgehaal vir die swembad, maar ja, toen moest ek nou vinnig weer weg, maar ja, ons gaan ons een bietjie muziek maak, ons moet een bietjie die sierstofbeleide bloed daar die aarde kry, Barry van Skalkwijk, morgen, ja, en ons doen dit met muziek, partij mense hardloop, partij mense spring op en af, partij mense doen yoga, ja, ek weet nie wat, I don't know what your kind of thing, jy weet, soos hulle sê, maar ja, ons doen dit met muziek, en The Twisted Sisters, Leader of the Pack.

0: The Bengals daar met Walk Like an Egyptian, ja, ek is seker dat julle het allemaal soos Egyptenare rondgeloop, jy het met die haarinkies, met die palmpies na bo, en jy het lekker, so iets wat die haalt. Oh, julle mense, ja, dis donderdag, kan jy het oor vertel, ja, ons kan ons nou maar lekker mal wees op 'n donderdag, die 17e van hierdie maand, en nog mense van saam met ons keier, Jock keier saam met ons, en ja, nog so hele klomp ander mense, wat sy naam, Neil is al weg, Neil, Philip is op pad, ja, Philip, lekker dag veel verder, veilig is op pad, en kom ons gaan kyk gou, wat gaan aan in ons verkeerssake?
1: Jou stasie verkeer.
0: Kom ons begin so met daar in Gauteng, kom ons kyk wat julle vir ons daar het. Stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts, net na Grey Avenue, Grijslaan, ja. Die linkerkantse baan is daar gesluit. En dan ook een motorvoertuig ongeluk op die N1 Suid, net na Allendale weg. Die twee rechterbane is daar gesluit en ek sien hulle praat van die motors wat al reeds terugstaan tot by Nieuwweg. En ja, baie bedrijwig daai pad. Hulle is ook bezig met padwerke, so ek dink het maak het nou nog een bietjie extra moeiliker om daar te ry. Maar concentreer maar net asseblief, kom my het veilig aan. En dan ook een motorvoertuig ongeluk op die N12 westelike richting by Kingsway Laan. Twee rechterbane is daar gesluit, so jy gaan definitief vertragings ook kry. En dan so 15 meter terug was daar motorvoertuig ongeluk op die N3 Noordwaard by die Rand Lughawe intersectie. Die linkerkantse baan is daar gesluit. So asseblief, wees maar net op die uitkyk daarvoor. En dan by KwaZulu.

En die tijd is so 6:52. En dan maar net, dan sien weer, dan gaan kyk ons wat aangaan in ons nieuwswereld. The Campbells, Hey Baby. En net daarna Culture Club met Come a Chameleon.

0: is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.

blij maar stom. Of sta nader aan iemand, steek uit jouw hand, steek uit jouw hand.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026.

0: daar op die vier. Gooi je hartelijke goeiemiddag aan jou. Ja, dat is donderdag in slaapje, dan is het weekend. Yes, en ons kan hier nu naweek lekker een beetje in Mamasbury. So, sien verskrikkelijk uit. Hartelijke goeiemiddag aan jou op TikTok en op al die platforms waar je luister en waar vanaf je luister. En daar in die wereld waar je is. Je kan gerust van mij laat weet waar vanaf je luister op 066-594-4248. Het zal lekker wees om van jou te hoor. Ek het klaar van Ariums Vlei afgehoor. Ek is hier, mooi man. So 100%. Right, alles met die komplimente van Namibia en Clearing Agency. Maak ons vir jou so 2 tot 4. Dit is heerlik om saam met jou te keier en saam met ons bord te keier. Natuurlik, lekker klom mense, lekker klom mense. Ek stel wie jy slag moet gaan keier. Maar in elk geval 6 minute oor 2, ons bring vir die verkeer. Ons gemaakte draai in the most expensive something in the world. Boeremusiek hier by 20 voor 3 se kant, 5 voor weer die weer. Ag verkeer. En 3 uur jou nies, 20 oor 3 speel ons bykie liekie en ons keier saam met jou tot so 20 voor, kwart voor se kant. As ek groet, so bly ingeskakel. Baie welkom aan William, Alvina, Chloe, Stephanie, Bos Mike, Brannas Retief, al die lekker name wat saam met ons keier. Baie, baie welkom.
1: In www.joustasie.net, jou stasie, waar jy saak maak.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026.

langs een rooi grondpad en hakkiesdraad. Bij die oude plaas ek, is waar ek sal wacht.

0: Artis FM, Nis.
1: Als hartelijke goedemorgen, Jur. Het was zo pas natuurlijk 4 uur. Je is aangeschakeld op Artis FM, jouw statie in Riebeek Vallei Radio. Het is tijd voor jouw 4 uur nieuws.

0: je tenslotte in de nieuwsbulletin naar je handelsnieuws en geldzaken? We beginnen natuurlijk hier bij die, randse verhandeling tegenover die dollar. Die rand verhandelt tegenover die dollar, R16,24. Die rand staat tegenover die Britse pond, R21,72. Die rand verhandelt tegenover die euro, R18,66. De prijs van goud is $4,368.42 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $102.59 per vat. Dat is dan die einde van jou nieuws om 4 hier op jou gunsteling radio. Die nieuwsbulletin is moeilijk gemaakt door Van Dyk Pharmaceuticals. Je hoort weer nieuws vanmiddag om 5 uur op jou gunsteling radio.
1: Artis FM, nieuws. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignieus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

nogmaals, hartelijk goedemiddag aan jou. Maar welkom. Je zijn geschakeld op je gunsteling radiostatie. Dat is Harties FM. Hier wil ons dingen anders doen. Maar welkom aan jou. En dit is tijd voor die programma Huiswaarts Sammet Hein. Ook welkom aan die luisteraars van jouw statie. Wat samenkeur daar het Brackenfell in die Kaap. En die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Wat geschakeld is via die zenders van Riebeek Vallei Radio. Wat samenkeur van het Riebeek West. Oh, baie dankie ook aan Etienne Smith met sy program, natuurlijk met die Magic, elke weeksdag tussen 1 en 4 namiddag. Etienne, wat die program aanbiedt, ook daarvan in die Kaap. Donderdag vanmiddag, ons program wat so klein bietjie anders lyk, tussen 5 en 6 vanmiddag, natuurlijk die motorprogram In Rad, wat met trots moontlik gemaak word door die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Nie vergeet nie, om 4:30 is het weer voordraaitijd en dan 5:00 het ons weer vir jou nuusbulletin. Die streeks weer net daarna. Ons bring jou hoogte van die weer en natuurlijk ook streek, wat kan ek sê, die verkeer in die verskeie streke en die verkeersverslag wat ons nou net hierna aan jou gaan bring en dan weer een bietjie later kyk ons ook weer na die verkeer. Ons nummer nie herleef, jou communicatie met my 061-511-2602. Voordat ons kom by ons eerste handelsbreek in die program, kom ons kyk wat sê iTraffic van ons verkeer.

0: met de X.
1: Hoe staat het voor om hier in december met de splinternieuwe Ford Ranger bakkie weg te rijden met de Lasco Brits weer een bakkie competitie? Kan dit voor jou een werkelijkheid worden? Vanuit de 100 rand krijg je een kans om die gelukkige winnaar te wees. Stem zoveel keren als wat je wil. En omdat je hoeft glad niet in Brits te wonen. Mensen recht voor Zuid-Afrika is bezig om kaartjes te koop en jij kan diezelfde kans staan om te winnen. Maar moet je uitstaan niet. Inschrijving sluit die 1 december 2026 en voor je oe uitveer is die trekking hier. Bezoek lsbritsraffle.co.za. Koop jou kaartje vandag en dan is het jij wat binnenkort die sleutels van een splinternieuwe Ford Ranger in jouw hand hou. Laaskool Britse winnen bakkie competitie. Jouw volgende avontuur begint ook vandaag.
2: Jij luister naar Harties FM. Die stasie waar ons dingen anders doen.

Wel is de verjaardag vandaag van een kunstenaar, internationale kunstenaar, dame. En dat is Amerikaanse zangeres en liedjeschrijver Anastasia. Wat vandaag verjaar in 58 jaar oud is, voor die wat u weet. Anastasia had in 2000, eerder moet ik zeggen, Anastasia had in 2000 haar debuutalbum Not That Kind vrijgesteld. En is bekend van haar treffers zoals I'm Out of Love, Left Outside Alone and You'll Never Be Alone. Als ook vele andere treffers waarvan ons hier vandaag gaan spelen. In 2001 ontvang Anastasia die toekenning als die World's Best Female Artist. En in 2002 heeft zij die officiële FIFA World Cup liedje gedoen, getiteld Boom. In 2023 bereikt Anastasia top 5 positie op baie treffers per wall. Eén specifiek, en ik ga die namen noemen, maar zij het verskeie nummer 1 plekken bereikt op verschillende top 20's, recht oor Zuid-Afrika en recht oor die wereld. Voor die geval, wat radio's top 20 en top 20, top 30, sommige radio's in top 40 gehad, natuurlijk bereik het zo. Maar net, weer eens daar, baie geluk, die te min wel gedaan, en baie geluk aan Anastasia, met haar 58ste verjaarsdag. Kom, ik ga voor jou 3 van haar liedjes speel. Ons val weg met Left Outside Alone, soos wat ons genoem het, en dan luister ons naar enekie Don't Ja Wanna. Don't Ja Wanna, en sluit af met enekie van Anastasia, I'm Out of Love. Speciaal voor jou vanmiddag, hier een verjaardag keerspel, die muziek en leven van Anastasia.

Kijk, tenslotte hier in Nisburg ten aan je handels, nis en geldzaken. De randse verhandeling tussen de dollar is thans op 16,24 rand. De rand staat tussen de Britse pond op 21,72 rand. De rand verhandelt tussen de euro tussen 18,66 rand. De prijs van goud is $4,368 en 42 cent per fijn ons. De prijs voor de vat Brent 3 olie is $102.59 per vat. Dat is dan de einde van je nieuws om 5 uur op je gunsteling radio. Je volgende en finale nieuwsbulletin van die dag kan gehoord worden vanavond om 6 uur hier op je gunsteling radio.

Cactus FM, nuus. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Hartie FM.

Ons hartelijke goeiemiddag aan jou. Dit was so pas 18 minuten na 5. Dit is tyd vir die motorprogram in Rad, wat met trots moontlik gemaak word, deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service, elke donderdag tussen 5 en 6 namiddag op jou gunsteling radio. Die program word ook regstreeks uitgesaai op die sender van jou stasie en die Riebeek Vallei Radio. Nou ja, ons motorjournalist Hanroo, wat ongelukkig nie vandag saam met ons kan wees nie, ons het ook nie een praatje van hom ontvang nie, ons gaan vandag net jou bykie inlichting gee van die Hatfield Motor Group, sy stal of kamp kan ek amper sê, al die nietste gebeure rondom motors daar, en ons gaan kyk na hulle specifieke webblad, ons gaan kyk ook na die Hatfield Motor Group, is Facebookblad, of jy daar die inlichting met mekaar te maak, omdat het hierdie program is natuurlijk moontlik gemaak, dier die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Ek wil eers natuurlijk begin met hierdie plaasing wat op die Facebookblad van die Hatfield Motor Group verskyn. En dit is een baie belangrike plaasing, een groot en een baie belangrike aankondiging, wat ek in Engels aan jou gaan deurgee. Iemand wat een groot prestatie behaal het by hierdie motorgroep. A proud moment for Hatfield Motor Group. Congratulations to our managing director, Mr. Brad Caftel, on receiving the Lifetime Achievement Award at DealerCon 2026. Ook hier van Harties FM's kant af, baie geluk aan jou, Brad Caftel. Nou, with more than 3 decades in the automotive industry, Brad's career has been built around people, performance and service. His leadership has played a big part in the growth of Hatfield Motor Group and the businesses we are today. A well-deserved recognition of an incredible journey and contribution to the automotive industry. Congratulations, Brad. We are incredibly proud of you. So says the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Ons gaan vanmiddag ook kyk na die verskeie bronne waar jy inligting oor motors kan ontvang by die Hatfield Motor Group. Onthou hulle Facebookblad is beskikbaar op Facebook natuurlik onder die Hatfield Motor Group. Een volger is daar. Jy kan ook gaan kyk natuurlik na hulle webtuiste www.hatfieldgroup.co.za. Ek sê het geweer, is www.hatfieldgroup.co.za.

0: Als ik een muziek maak, voordat we ons aangaan met die race van die programma, waar ons net over moeders gaan gesels natuurlijk. En natuurlijk uit die mond van Hatfield Murray Group. So bly gerus ingeskakel vir Inraad weer eens net hierna.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: eigenlijk voordat we ons verder kijken naar al die andere speciale aanbiedingen, gaan we eerst gauw vinnige muziekbreek nemen. Dan komen we terug. We praten ook nog bij speciale aanbiedingen daar bij die tak van natuurlijk GWM Haval Midland. En dan ook een beetje ander nieuws uit die stal en uit die kamp van die Het Wilmer Groep via hulle sociale media. Lekker is ingeskakeld, dis inderdaad samedaan op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Hierdie program het trots moeilijk gemaakt door die Haval. Hierdie program is met trots moeilijk gemaakt door die Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: HartiesFM.com. Hier doen ons dinge anders, wereldwijd.

Al is die programma natuurlijk een rats, wat elke donderdag aangebied wordt tussen 5 en 6 namiddag. Je moet het programma wat met trots in je gebring wordt door die Hatfield Murder Group, rated number 1 in service. Hierdie uitzending wat ook uitgesaaid wordt rechtstreeks op die zenders van jouw statie en Riebeek Vallei Radio. Ik wil je aanmoedigen om contact te maken met die GWM Haval Menlenaars. Baie voertuig, tans op speciale aanbieding. Ik ga niet tijd hem allemaal te noemen, nie. Zoals gaan haltroep hier. En ik wil net voor jou hulle contact besonderhede gee, zodat je wel met hulle in verbinding kan tree. En als je daar in die omgeving is, gaan maak gerust draai. Dus GWM Haval Menlen. Hulle WhatsApp nummer is 072-039-2173. Geef weer daar die nummer, dus 072-039-2173. Dan kan je hulle contact, je kan hulle skakel op 010-823-6999. Hulle adres is als volgt, dus die GWM Haval Menlen tak, wat deel is van die Hatfield Murder Group. Die adres is 186 Karoo Bay weg. Dit is op die hoek van Garsfontein. Wel, dit sit op die hoek van 186 Karoo Bay weg en Garsfontein weg in Waterkloof Glen, Pretoria. Kantoor hier maandag tot vrijdag 8 uur die ochtend tot 5:30 die aand. Saterdag van 8 tot 1 in die middag. En dan zondag is die tak natuurlijk gesluit. Ik wil vinnig vir jou hierdie nuus gee vanaf die Facebookblad van die Hatfield Murder Group. En dit is dat Julie Santon is currently hiring a driven new vehicle sales executive to join their team. If you are passionate about sales, thrive on targets and know how to turn conversations into deals, this is your next career move. Candidates must have proven vehicle sales experience, strong communication and negotiation skills and be target-driven and self-motivated. A matric certificate and a valid driver's license are also required and must accompany your CV to apply. Send your CV and supporting documents to joshua@hatfieldgroup.co.za. Once again, the email address is joshua@hatfieldgroup.co.za. The closing date for CVs is on the 30th of September 2026.

0: And lastly, the Suzuki Santon is looking for a driven new vehicle sales executive to join their team. If you're passionate once again about sales, thrive on targets, and know how to turn conversations into deals, this is your next move. Ek gaan nie alles herhaal wat ek vooraf gesê het nie, maar dit is dan the Suzuki Santon that is looking for a driven new vehicle sales executive. Your CV must be sent to Brandon at brandons@hatfieldgroup.co.za. If you want to apply, send your CV I'll kind of put it your documents that needs to be sent to, your driver's license that's required, and it must accompany your CV, and send it to brandons@hatfieldgroup.co.za. And it should reach the Suzuki Santon branch by the closing date of 30 September 2026. Wel, dis dan al wat ons programma betref vandag, die programma Rad, wat met trots moeilik gemaakt word, hier die Hatfield Burger Group, rated number one in service. En ons moederjournalist Hanro, wat nie vandag by ons kon aansluit nie, maar wel beloof om dit volgende week te doen, tussen 5 en 6 namiddag. Die programma weer eens met trots moeilik gemaakt, hier die Hatfield Burger Group, rated number one in service. Ons groet jou in hierdie programma tot volgende week in donderdag, tussen 5 en 6 namiddag. Wees veilig oorals waar jy gaan. Groetnis.
1: Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen. Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

die mooie lange dag van twee nieuwe liedjes. Wat ik vroeger vir jou wil gee, is Krakvars en Niet. Ons het gehad, ek gaan vinnig vir jou daar die twee liedjes gee wat ons pas na geluister. Het ons pas gehad, Anrieg, met Ek Onthou Jou. En net voordat het ons gehad, Winter Hotel, sy koffiewinkel. En voor die handelsbreek, Leonie met Hak In. Hak In, natuurlijk ook een nieuwe liedje, maar wel gedaan. En dit is 6:05. Binnenkort is het nieuws tijd. Ons vat jou hier na 6:00 sy nieuws toe met hierdie een van Dion van der Merwe. Het is een lekker Shadows keerspel. Geniet om, tot en met 6:00 vanavond.

0: Artis FM, nieuws.
1: Zo, hartelijke goedenavond. Het was uw pas 6 uur, dus tijd voor niets op Artis FM, jouw statie in Riebeek Vallei Radio.

Ramazijn, goedenavond. Kom eens kijken wat gebeurt er vanavond in Junies om 6. Die constitutionele hof heeft die wet op openbare verkrijging van 2024 als ongrondwettelijk en ongeldig verklaard. Het volgt na een aanzoek die de West-Kaapse regering, de Kaapstadse metro, die Amabungane Centrum voor Journalistiek en Solidariteit. Die groep heeft aangevoerd dat die parlement en nationale raad van provincies niet voldoende openbare deelnameproces gevolg heeft en die goedkeuring van die wet niet. Die waarnemende rechter Lister Nkoo heeft die uitspraak geleverd. Die commissaris van correctieve diensten, Makoti Tobakale, heeft voor die middellange commissie getuigd dat hij persoonlijk in kennis gesteld is en in kennis gesteld wordt. Eerder wanneer die vermeende kartellid Wusimusi Cat Matlala verschuift wordt om te verzekeren dat geen veiligheidsbreken ondervindt en plaatsvindt niet. Tobakale heeft ook getuigd dat die bendeleider George Geweld Thomas van die Ebonkweni Super Maximum Gevangenis in KwaZulu-Natal naar die Weeskaap oorgeplaatst is zonder dat goedkeringsprocessen gevolg is. Hij zei dat dit die bende dynamica in die Weeskaap ontwricht en moest nooit zonder zijn kennis of goedkering plaatsgevind het nie. Die Ooskaapse secretaris van die ANC, Lalulama Nkakukoitkobi, dreig om die partijse secretaris-generaal Fikile Mbalula van naamskending aan te tla. Het hou verband met mediaberichten dat Mbalula Nkakukoitkobi die skuld gegee het vir kandidaatlijste wat laat by die verkiesingscommissie ingedien is. Minstens 181 ANC-kandidaten se name is nie voor die sperdatum op die OVK-se aanleidingstelsel ingedien nie. Die Minority Front Partij het sy verkiesingsmanifest vir die plaaslike regeringsverkiesing in November in Durban bekendgemaakt. Die partij het nie aan die vorige municipale verkiesing deelgeneem nie en van jaar se verkiesing stel die MF echter kandidaten in al die metro's aan landwijd in Slende Etiquini, Johannesburg, Tshwane en Kaapstad, sowel as 7 municipaliteite in KwaZulu-Natal. Die partijleier en burgemeesterskandidaat vir Etiquini, Shamin Takur Rajbanzi en aan ondersteuners eerder gesê dat sy sal werk om die stad recht te ruk indien sy as burgemeester verkies word. Sy het onderneem om verouderde infrastructuur op te gradeer, te onderhandel vir laar kragtariewe en om watertoevoer te verbeter. Nuus uit die buitenland. Ons kyk gou vinnig na jou nuus uit die buitenland. Jy luister na Harties FM, jou stasie en natuurlik Riebeek Vallei Radio. Die Canadese premier Mark Carney het die Europese Unie se voorneme verwelkom om aan sy land te assosiaat lidmaatskap van die EU te gee. Carney het gereageer nadat die president van die EU-kommissie Ursula von der Leyen in haar jaarlikse EU-openingsrede gesê het sy oorweeg die stap. Carney sê Canada en die EU is nie net mooi weers vriende wat daarna streef om nie tariewe op mekaarse produkte te hef nie, maar deel onwrikbare geloof in menswaardigheid, vryheid en demokrasie. Om nouer bande met die EU te hê is wederzijds voordelig. Hy sê Europa bied toegang tot markte, navorsing, gevorderde vervaardiging en die wil en vermoë om standaarde te stel wat die res van die wêreld gewoonlik aanvaar.

Oh, dan heb je prachtig het lange haar gehad. One Republic met Love Runs Out. En kom, als kijk wie het om aangevraagd. Dat is een van onze deelnemers aan vandaag zijn woorddraai. En dat was Johan Smith, deelnemer nummer 2, wat hierin aangevraagd. Net dan die alles breekt, dan zal ons die rest van ons luisteraars een keuze van muziek spelen. Die rest van ons deelnemers aan boord draaien. Dus net naar die alles breekt. We gaan nu eerst gauw kijken wat gaan aan met die vier vanmorgen.

0: is in geskakel bij Hardies FM, jouw stasie, Riebeek Vallei Radio. Ons het pas gehad die laatste twee liedjes wat ons gespeeld het vir die deelnemer van Woordraai. Ons het gehad Billy Joel, You May Be Right, aangevraagd door Alta Clarence geweest, allemaal in die derde plek vandag. En dan samen met haar was het Esther Botha, wat gevraagd voor natuurlijk Fred Woolrich, sy Penny Flecky Quella. Beetje terug in tijd. Ons gaan nou kyk na die verkeer vir die laatste keer vandag, kom ons gaan kyk wat op die paaie aangaan, en dan ons een lekker keerspel van prachtige muziek uit die verlede, en dat vat ons deur daarna kwart voor 7 kant toe. Maar kom ons maak een draaikie by iTraffic. Gauteng, die Indian Pretoria Hoofweg, hier het ons een probleem op die afrit daar by New Road in die noordelike richting, stilstaande voertuig op die Indian Noord, by daar die afrit vanaf New Road. Die skouder van die pad is gesluit. Die Indian westelike verbygang in die suidelike richting, dis die afrit by Albertina Sisulu. Stilstaande voertuig op die Indian Suid, daarby die afrit vanaf Albertina Sisulu. Die skouder van die pad is gesluit. Die Indian westelike verbygang, dit is in die suidelike richting, die afrit vanaf Malibongwe. Stilstaande voertuig op die Indian Suid, net voor die afrit by Beyersnodee. Nou, dan wanneer die gebruikelike padwerke hoofsakelik in KZN wat oponthoude kan veroorsaak. Ek gaan nie allemaal vir jou aangee of aanhaal nie, maar is definitief daar. Dan in Kaapstad op die M5 Suid. Daar is die afrit daar van een Berkeley weg. Daar is politie en militaire teenwoordigheid daar op die M5 Suid. Net daar die afrit vanaf Berkeley. Linkerskouder van die pad is gesluit as gevolg daarvan. Ek lijkt dus een padblokkade daar. Dan die N2 ingaande in Kaapstad. Westelijk afrit vanaf Kuilsrivier weg. Dis die R300 Zuid. Stilstaande voertuig op die N2 ingaande. By daar die afrit by Ntlangu Crescent. Die linkerskouder van die pad is gesluit. Dis vir nou al wat die verkeer in betref. Geen ander verkeer wat ons tans het om aan aandacht te gee of met jou te bespreek nie. Kom ons maak maar net so'n bietjie muziek. Hier is Wouter van der Venter met My Bok op jou gunsteling radio.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek vir jou ore.

vang mezelf weer, sta naar je oor. Ik voel mijn hart vinniger klop. Daar waar jij gaat, mijn kop. Gaan ik ook samen, mijn bok.

0: prachtige, goeie keer van muziek daar uit die Afrikaanse geliederen van mijn leven. Als we luisteren naar eenetje van, kreeg die kies, kan om mee te beginnen, dat is een land. Toen Anton Goosen, die kaap is weer Hollands. Toen sluit dus af met Ian en Dix, zijn prachtige liedje Morgen. Nou ja, zo, gepraat van morgen. Ik is morgenochtend weer samen met jou. Ik sta vandaag morgen in Vervumbi Bota in die Anders Breakfast programma. Tussen natuurlijk 6 en 9. Maar ik sluit 6:30 bij jou aan, net na die... die oordenking, of eerder dan net na die gospel half uur, sluit ik bij jou aan om samen te keren tot 9 uur morgenochtend. Blijf gerust ingeskakeld voor die Anders Breakfast morgenochtend vanaf 6 uur. Maar maak dit de noten van ons. Is dan vanavond 7 uur sluit ons aan bij Dewald Maritz van 7 tot 10. Dewald, wat uitzaai daar vanuit Pretoria, breng even jou die programma pad langs tot 10 uur vanavond. Dank je voor allemaal wat samengekeerd hier in die programma. Dank je voor allemaal zijn deelname aan die woorddraaienspeeligie. Al die lekker gezels. 061-511-2602. Dat is ons WhatsApp nummer in RLE. Ik gezels morgen weer met jou. En morgenochtend tussen 6:30 en 9 uur. Hoop je gaan een heerlijke avond. He. Ik ga voor je uitspelen net na die handelsbreek met een liedje die 60er jaren is dus gebruikelijk. Jerry Lee Lewis vanavond met Great Balls of Fire. Dus net na die handelsbreek. Ik groet jou tot morgenochtend om 6:30. Van mijn kant af tot dan. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld bezig om jouw leven te verwoes? Rainbond Finance heeft die oplossing voor huiseienaars. Zonder skuldberading gebruiken ons die waarde in jouw eigendom om jouw skuld af te lossen, wat jou maandelijks duizenden kan besparen. Of jij droom van verder studeren, vakantie of vertrouwen, Rainbond is hier voor jou. Krijg bijvoorbeeld R150.000 ten slechts R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuze en vat beheer terug. Bezoek rainbondfinance.co.za. Rainbond Finance. Jouw sleutel tot financiële vrijheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime. But stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: jouw stasie.net.
1: Omaki, daar zijn Cherry.
2: Wat de Ian?
1: Die Ian en die Merel.
3: Jo, mis kan zien aan haar keten, ze is van buiten.
1: En haar curves lijkt of ze lekker kan zwerven.
3: Maar ze is dat zo chique?
1: Nee man, wacht je net een beetje. Ik zing het met Liki, dan schrinkt ze zoals een kitsie.

sê, dis hard, sy laaste een daar, Even It Up, laaste een van die mini-concert, en ek het nou iets, nog iets interessant raak gelees hier, so, wat ek ook nie geweet het nie, ek gaan het sommer lees in Engels, A New Era for the Band, Even It Up maakte significant transition period for Heart. Baby the Strange was the first album recorded without founding lead guitarist Roger Fisher, who had been dismissed from the group a few months prior, following his breakup with the guitarist Nancy Wilson. So ja, die interessante story daar so. Maar ok, ons gesels nou weer verder, ons betaal eers gou die hier.

0: As hy Jeff Lynne en Electric Light Orchestra daar so met Hold On Tight. Ek onthou toe ek in die 80's toe ons nog verpligtend weermag moes gedoen het, het ek moes ek met iemand redeneer wat gesê dit is Shake and Stevens daai wat daar sing. Toe sê ek nee, dit is ELO want ek het toevallig die album gehad op daai stadium, die LP nog destijds, die long play. Maar in elk geval ja, dit is ELO daar. So Jeff Lynne natuurlijk een briljante muziekskrywer en sanger en ja, ek weet nie, ek het baie respect vir jou, wat ook later, wat ek nooit geweet het nie, ek het dit nou onlangs eens uitgevind, hy was een van die Traveling Wilburys gewees, wat later vier groot ouwens, ek dink die ene ou was Ringo Starr, Jeff Lynne, Bob Dylan en Roy Orbison was die Traveling Wilburys, as ek het reg onthou, ek weet nie of daar nog bekende ouwens by was nie, maar in elk geval, hierso is Tina Turner met The Best.
1: Jou Stasie.
0: Of is het nou Simply The Best?

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Ja, sy was Cat Stevens daar gewees met Can't Give It In. Lucky en daar, ek onthou dit van my jong daar, ek was op skool daar tyd, wel op laarskool om my waar het sê, toe die song uitgekom het en dit was die song wat ek eerste gehoor het van Cat Stevens en toe kennis geneem het van hom en eindelijk my broer het my bykie aan hom bekend gestel, maar dit is die eerste song wat ek kan onthou van Cat Stevens destijds. Maar in elk geval, hier is een baie meer jonger band, die band, The Band Perry, dit is siblings wat hierdie band begin het, hulle is uit mekaar het, as ek reg onthou, of reg tussen die lyne gelees het, maar ek het nie veel inligting oor dit nie, maar in elk geval, hier is een briljante een van hulle, sy naam is Live Forever, en dan, hulle is eindelijk meer een country type band, en ietsie wat ek wil het, allemaal weet van die song, ach, hier is like a country song, ek kan nie nou op sy naam kom nie, maar hulle het een cover gedoen van hom, baie mense het een cover van die specifieke country song gedoen, ek kan nie nou op sy naam kom nie, maar hulle het hom, hulle weergawe is vir my die beste, maar in elk geval, hierso is oorspronklike song van hulle, Live Forever.

0: As sy, dit was The Boss gewees daar, Bruce Springsteen met Glory Days. So ja, dit is alweer tyd vir my om te groet, dit is kwart voor, so ek gaan maar so lang groet, daar gaan nog lekker muziek, hier is die twee Billies, Billy Idol, Billy Joel, Boney M, en as daar nog tyd is, Laura Branning, en so moet nie weg gaan nie, ons gaan nog lekker muziek luister. Dankie dat jy saam gekeier het, ek hoop ons volgende donderdag sal ons net muziek speel, daar is dinge aan die gang, so ek kan, sal nie saam gesels nie, ons gaan net muziek speel, maar die donderdag daarop is ek weer hierso, en dan gaan ons weer een mini-concert hee, enzovoorts, en jy was kind toch een raaisel ook, so onthou om donderdag in te skakel, 7 uur tot 9 uur, en saam met my te keir vir die Benny B Show hier op jou stasie waar jy saak maak. So ek hoop jy het een lekker naweek, alles wat mooi is, alles wat lekker is daar waar jy is, en mag het met jou goed gaan, tot ons weer gesels. Hier is Billy Idol, Money Money!
1: Oh, money, money! Jy moet nie money!

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof soos

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

eigen provins. Dus die kijkt dan wat voor de op alles. Van Stellenbosch tot waar Springbok een groot wordt. Dus daar ging je aan de stomer wat losloopt. Iedereen komt die kant, maar hij zegt dit die kant. Die burak moet die stomer wat om blind zijn. Die schapel beet zijn tanden is al stom, man. Geel zo'n wiki, kap ze kabernet, man.